0: right for you to run.
1: Ik liep tegen licht,
0: aha.
1: Ik liep tegen licht,